No zwino kuedzwa mangwanani anone nephenyuro ino chinangwa ndicho ndicho kushandira ruzhinji weprovinsia ino atimiri padzimbo todzipesanisa pesanisa kujamura kwembo dzimangwanani ana mangwanani anekazuwa asikakuruka.